komt toen met. Ik was gewoon niet meer als ik ohne hem zit. En met wem ik samen ben, geeft die een schaas aan. En jetzt lass mij ook gaan verdrinken.